0: van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud, de nummer 1 in je regio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

De radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudezaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud. Good times. Great new.

Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je werk klinkt morgen al op de radio.
1: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De mogelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde toen hij met een steekwapen op agenten afrende in Spandau. Bij de aanslag van zaterdag vielen 1 dode en 29 gewonden. Een bestuurder reed tijdens de Pride met een bestelbusje in de menigte. Daarna zou hij mensen hebben aangevallen met een steekwapen. De politie onderzoekt nog of de 21-jarige verdachte alleen handelde. 4 gemaskerde mannen hebben een pokertoernooi overvallen in Wevelgem in West-Vlaanderen. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er vandoor met de prijzenpot. Het zou gaan om zo'n 30.000 euro. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen. De Nederlander bleef nipt voor op het peloton en haalde het voorploegmaat Jasper Philipsen. Eindoverwinnaar van deze ronde is Tadej Pogačar. Hij wint voor de 5e keer de Tour en evenaart zo het record. Remco Evenepoel eindigt als 2e in het eindklassement. Richard Carapaz pakt de bolletjestrui. De groene trui is voor Mats Petersen. En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. De Belg verloor de finale van het toernooi in Estoril van de Fransman Luca Van Assen. Het werd een spannende wedstrijd over 3 sets. Van Assen won met 6-4, 4-6 en 7-5. De dag begint met wolken en kans op een buitje. Later droog met opklaringen. Het kan tot 23 graden worden. Morgen volop zon, dan is tot 30 graden mogelijk.
6: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De mogelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde toen hij met een steekwapen op agenten afrende in Spandau. Bij de aanslag van zaterdag vielen 1 dode en 29 gewonden. Een bestuurder reed tijdens de Pride met een bestelbusje in de menigte. Daarna zou hij mensen hebben aangevallen met een steekwapen. De politie onderzoekt nog of de 21-jarige verdachte alleen handelde. 4 gemaskerde mannen hebben een pokertoernooi overvallen in Wevelgem in West-Vlaanderen. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er vandoor met de prijzenpot. Het zou gaan om zo'n 30.000 euro. En Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen. De Nederlander bleef nipt voor op het peloton en haalde het voor ploegmaat Jasper Philipsen. Eindoverwinnaar van deze ronde is Tadej Pogačar. Hij wint voor de 5e keer de Tour en evenaart zo het record. Remco Evenepoel eindigt als 2e in het eindklassement. Richard Carapaz pakt de bolletjestrui. De groene trui is voor Mats Pedersen. En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. De Belg verloor de finale van het toernooi in Estoril van de Fransman Luca Van Assen. Het werd een spannende wedstrijd over 3 sets. Van Assen won met 6-4, 4-6 en 7-5. De dag begint met wolken en kans op een buitje. Later droog met opklaringen. Het kan tot 23 graden worden. Morgen volop zon, dan is tot 30 graden mogelijk.
6: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/tenerife en we contacteren je binnen de werkdag.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde toen hij met een steekwapen op agenten afrende in Spandau. Bij de aanslag van zaterdag vielen 1 dode en 29 gewonden. Een bestuurder reed tijdens de Pride met een bestelbusje in de menigte. Daarna zou hij mensen hebben aangevallen met een steekwapen. De politie onderzoekt nog of de 21-jarige verdachte alleen handelde. 4 gemaskerde mannen hebben een pokertoernooi overvallen in Wevelgem in West-Vlaanderen. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er vandoor met de prijzenpot. Het zou gaan om zo'n 30.000 euro. En Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen. De Nederlander bleef nipt voor op het peloton en haalde het voor ploegmaat Jasper Philipsen. Eindoverwinnaar van deze ronde is Tadej Pogačar. Hij wint voor de 5e keer de Tour en evenaart zo het record. Remco Evenepoel eindigt als 2e in het eindklassement. Richard Carapaz pakt de bolletjestrui. De groene trui is voor Mats Pedersen. En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. De Belg verloor de finale van het toernooi in Estoril van de Fransman Luca Van Assen. Het werd een spannende wedstrijd over 3 sets. Van Assen won met 6-4, 4-6 en 7-5. De dag begint met wolken en kans op een buitje. Later droog met opklaringen. Het kan tot 23 graden worden. Morgen volop zon, dan is tot 30 graden mogelijk.
4: '80s, '90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Na dagenlang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sánchez.
6: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
5: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in de Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield. Zo'n 220.000 mensen moesten huis verlaten en zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. Een van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakten gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.
4: De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je werk klinkt morgen al op de radio.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Gauw Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland. She's crazy like a fool.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud, de nummer 1 in je regio.

Hola. FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Na dagenlang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sánchez.
6: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
5: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in de Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield. Zo'n 220.000 mensen moesten huis verlaten en zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburger-Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. Een van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakten gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.
4: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Meer weten over dit fantastische radiostation? Eén adres waar je moet zijn, dat is fmgoud.be/Tenerife. fmgoud.be/Tenerife. Neem er zeker eens een kijkje.

Van de zon op het strand tot de toppen van de tijden. Tenerife blijft je verrassen. En natuurlijk hoort daar ook onze muziek bij. Hè? De beste muziekmix voor het eiland. Je hebt ons gevonden. FM Goud, Tenerife.

0: cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Je middag krijgt een gouden randje. Mooi gezegd, hè? Met de eeuwige lente hier op Goud Tenerife.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Heidi hi, Heidi ho. Als je al aan de lunch bezig bent, laat het lekker smaken. Waar je ook bent, misschien ben je in België, misschien ben je op Tenerife, het eiland van de eeuwige lente, of elders op de planeet, dat kan ook. Je bent hier van harte welkom. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Bedrijven moeten vanaf begin volgend jaar zelf opdraaien voor de kosten als ontevreden klanten een klacht indienen. Dat heeft de regering beslist. Klanten zullen nog altijd terecht kunnen bij de consumentenombudsdienst, maar bedrijven zullen de rekening krijgen. Volgens de regering moet de maatregel voorkomen dat ondernemingen klachten zomaar naast zich neerleggen. De kosten kunnen oplopen tot €500 per klacht. Ons land neemt voorlopig geen extra maatregelen voor de Pride-evenementen zoals begin augustus in Antwerpen. Dat meldt het OCAD. Het huidig dreigingsniveau wordt behouden. De politie benadrukt dat dergelijke evenementen sowieso altijd extra beveiliging krijgen. En dat zou moeten volstaan. In Berlijn vielen zaterdagavond 1 dode en 29 gewonden bij een aanslag op een Pride. Rode Kruis Vlaanderen lanceert een oproep om bloed te doneren. Tijdens de zomervakantie daalt het aantal donoren met 10-15%. En dat is dit jaar niet anders. Veel mensen gaan op reis en sommige donoren mogen tijdelijk geen bloed geven na een verblijf in bepaalde landen. Er is vooral nood aan de bloedgroepen O-negatief en B-negatief. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij tijdens een culinair festival. Nog eens 4 anderen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft 1 verdachte gearresteerd en zoekt nog naar een 2e. Over de omstandigheden en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De olieprijzen zijn afgelopen nacht fors gedaald. Dat komt nadat de Verenigde Staten en Iran hun aanvallen tijdelijk stopgezet hebben. De prijs van een vat olie zakte met ongeveer 6% en bedraagt nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. Het is nog niet duidelijk of de prijsdalingen ook gevolgen zullen hebben voor de prijzen van benzine en diesel. Die schoten onlangs weer de hoogte in na een nieuwe escalatie van het geweld. Wout van Aert start met een eigen mobiel netwerk. De wielrenner doet dat onder de naam WVA Mobile in samenwerking met Telenet. Klanten kunnen kiezen uit 2 formules. Voor €13 per maand krijgen ze mobiel internet en telefonie. Wie daarnaast exclusieve beelden uit het leven van Van Aert wil bekijken, betaalt €35 per maand. Het zou geleidelijk overal droog en zonnig moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 25 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft de zon volop van de partij. Het wordt dan nog warmer met maxima tot 35 graden.

24/7, de hits uit onze tijd voor het eiland van de eeuwige lente, het grootste Canarische eiland. Je bent van harte welkom, dit is FM Goud, Tenerife, de eeuwige lente met Michel, nog tot 1 uur. Smakelijk eten, hè, als je al aan de lunch begint.

Goedemiddag, geweldig dat je voor ons hebt gekozen. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. En ik ben Michel van der Feesten. Ik heet je van harte welkom bij FM Goud Tenerife.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Goedemorgen, of moet ik zeggen middag. Het zit er zo'n beetje tussenin. Het hangt er ook wel vanaf hoe lang je al wakker bent, natuurlijk. Ben je lang wakker of kom je pas uit je bedje gekropen? Hoe dan ook, bij ons ben je meer dan welkom. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland Tenerife. FM Goud, Tenerife.

De zon schijnt altijd, of hij toch bijna altijd, op Tenerife. Maar de zon zit ook in de radio. Veel zomerhits, veel lekkere nummers die je zeker nog kent, die je meefluit of meeneuriet. Al die herinneringen uit de jaren 60, 70 en vooral uit de jaren 80 en 90. Bij ons 24/7. Welkom, FM Goud, Tenerife.

0: Sven, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: Terwijl grote gedeeltes van het vasteland en elders in Europa te maken hebben met zowat dramatische bosbranden, blijven we hopelijk hier in Tenerife gespaard van dergelijke natuurrampen. De laatste week van juli, we zijn maandag, de eerste aflevering deze week van het programma Goedemiddag Tenerife met Remy Belaert.
1: Voor

Uiteraard in Goedemiddag Tenerife tijdens de week mogen de weersvoorspellingen niet ontbreken. In het zuidelijke gedeelte volop zon bij zo'n 26 graden, deels 29 aanvoelt. De wind is zwak tot matig met avondtemperaturen van 24 graden dalend naar zo'n 22. Morgen helder en zonnig, 26 graden, gevoel 29. Woensdag zonnig tot gedeeltelijk bewolkt, 28, gevoel 32 graden. Puerto de la Cruz, zonnig tot gedeeltelijk bewolkt, 26, deels 29 aanvoelt. Morgen belooft een zonnige dag te worden bij maximaal 27 graden, gevoel 30. Santa Cruz, deels zonnig, 27 graden, gevoel 29, weliswaar met wat meer wind. Morgen ook daar volop zon bij maximaal zo'n 27 graden. En dat geeft dan een gevoel af van 29 graden. Muziek van de Bee Gees.

Amsterdamse zangeres Axel Red met Franstalige hits. Die krijg je te horen hier bij FM Hout Tenerife. En dat lazen we voor u in de krant. We beginnen in de kustplaats Puerto de la Cruz, waar een stevige politieke discussie is losgebroken over de volksgezondheid. De gezondheidsdienst en de gemeente liggen met elkaar in de clinch over de communicatie rondom de vervuiling van het zeewater met de E. coli-bacterie. Het bekende strand daar blijft voorlopig dan ook strikt gesloten voor zwemmers. In onze hoofdstad is gisteren de jaarlijkse herdenking van de historische slag uit 1797 officieel afgesloten. Met een militair eerbetoon werd gevierd hoe de lokale verdediging destijds de Britse admiraal Nelson wist te verslaan. Ondertussen is er ook discussie met de nationale overheid over de financiering van de kustbescherming en het herstel van een nabijgelegen weggeslagen strand dat al 2 jaar dicht is. De lokale politiek eist dat Madrid de beloofde miljoenen snel vrijmaakt. En tot slot nog economisch succes. Uit de nieuwste werkgelegenheidscijfers blijkt dat Tenerife momenteel de op 1 na snelste banengroei van heel het land doormaakt. Tot zover deze update. Maak er alvast een mooie dag van.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Een blondie hit uit 1980 kreeg je net te horen. Dat was Call Me. Welkom, goedemiddag Tenerife met Remy Belaert. En ook wij nemen even een kijkje wat er deze dag, de 27e juli, zoal in het verleden gebeurde. 1971, zanger Mark Dex, die stapt in het huwelijksbootje met zijn vrouw May. Dan gaan we meteen door naar 2021. Peter van de Borne overlijdt op 51-jarige leeftijd. Van de Borne was als journalist een tijd nieuwsanker en eindredacteur bij VTM. Nadien was hij onder meer aan de slag bij de NMBS en VOCA. En tenslotte 2023, gewezen zangeres en presentatrice Bea van der Maat overlijdt op 62-jarige leeftijd. Bea scoorde met Wontonton een megahit met I Lie and I Cheat en was al een tijdje uit de showbiz gestapt. Bij Bea werd ALS vastgesteld. In de zomer van 2023 koos zij tenslotte voor euthanasie.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud. Good times. Great music.

Ieder uur starten we deze tijd van het jaar met een zomerse hit. Meestal uit het verleden. Dat was een grote van Alvaro Soler. Deel 2, goedemiddag Tenerife bij FM Hout. Ik ben Remy Belaert.

tijdens de weekdagen hier bij FM Houten in Goedemiddag. Tenerife, de weervoorspellingen voor de toeristische gebieden hier van ons eiland. In het zuiden zelf volop zon bij 26 graden, gevoel 29. De wind is zwak tot matig met avondtemperaturen variërend van 24 graden dalend naar zo'n 22. Morgen helder en zonnig, 26 gevoel 29 graden. Woensdag wordt het zonnig tot gedeeltelijk bewolkt met 28 graden die als 32 aanvoelt. Het Nationale Park de Tijden, morgen zon en wat wolken bij maximaal 25 graden. De wind die is er licht krachtig. Woensdag wat verspreide wolken, na de middag tot 28 graden. De wind die varieert van matig tot krachtig. Masca Tenogebergte, morgen wat verspreide wolken. De maxima komen uit bij zo'n 25 graden en de wind is er matig. Woensdag zon met wat wolken, na de middag tot 27 graden. Huidige voorspellingen geven tot na de middag een matige wind af, die later met momenten richting krachtig uitdraait. Even wat zachtere soft muziek, mooie van Dionne Warwick.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

ijzerend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Zijn grootste scoorde in 1990. Chris Isaak met het overbekende Wicked Game. Dit alles hier bij FM Halt in het programma Goedemiddag Tenerife. En voor de jongeren die momenteel met vakantie zijn hier op ons eiland, dat is misschien wel een activiteit die je kan bekoren. Het is vakantietijd en de jongere bezoekers aan Tenerife zoeken naar een speciale avondbeleving. En dat kan dagelijks tijdens het Late Night Happy Hour, wat iedere avond doorgaat op het topterras van het Hard Rock Café. Deze laatavond Happy Hour brengt je telkens geselecteerde dranken tegen speciale prijzen. Een perfect evenement om met de aangepaste muziek onder de sterrenhemel te genieten van ritme en smaak.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

kent deze niet. De formatie Deep Purple en Smoke on the Water. Daarmee gingen we naar de 70s. Zometeen Simon en Garfunkel met Mrs. Robinson. En ook nog Bruce Springsteen. Die zitten hier te springen om hun hits van weleer te presenteren, te komen zingen. Dit was het voor deze maandagmiddag. Het programma Goedemiddag Tenerife met Remy Beraert. Nieuwe afspraak morgenmiddag. Tot morgen.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Wij zijn de soundtrack van je leven. FM Goud. Good times. Great music.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In een wijk in het noorden van Parijs heeft een man vanmorgen 3 vrouwen verwond met een keukenmes. 2 slachtoffers zijn er erg aan toe en 1 van hen is zwanger. Een politieman in Burger kon de dader bijna meteen overmeesteren en arresteren. Zijn motief is nog niet duidelijk. Volgens verschillende bronnen kampte de man met psychiatrische problemen. In de Franse departementen Gironde, Landes en Var zijn zo'n 1500 politieagenten ingezet om onder meer plunderingen te voorkomen in gebieden waar mensen geëvacueerd zijn door de zware bosbranden. De stad Bordeaux bereidt zich intussen voor om nog meer mensen op te vangen. De branden zijn nog altijd niet onder controle en de weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn ongunstig. Frankrijk krijgt daarom extra Europese hulp. Het gaat om 7 blusvliegtuigen en 4 helikopters uit Portugal, Duitsland, Zweden, Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Turkije. De Iraanse marine heeft 6 schepen onderschept in de straat van Hormuz. Volgens Iran wilden ze door de zeestraat varen via een verboden route. De marine loste verschillende waarschuwingsschoten en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz geblokkeerd sinds de recente escalatie van het geweld. Na 10 dagen van muziek, theater en straatanimatie zitten de Gentse feesten erop. Op de Vlasmarkt kon je om 10:00 vanmorgen het allerlaatste nummer horen, We Are The Champions van Queen. Daarna ging de muziek definitief uit. De Gentse feesten begonnen op 17 juli en lokten in totaal zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Het is vrij zonnig en het kwik komt uit op zo'n 25 graden. Morgen doen we daar 6 graden bij en schijnt de zon de hele dag. Ook de weerkaarten voor de volgende dagen beloven veel zon, maar ook zeer hete maxima tot 35 graden.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Op sociale media zijn beelden opgedoken van de drieste steekpartij in het noorden van Parijs vanmorgen. Op de beelden, wellicht gemaakt door een omstaander, zegt de man met het mes dat Allah hem zijn daad heeft bevolen. De man stak drie vrouwen op straat neer met een keukenmes. Een van hen was zwanger. Twee van de drie raakten ernstig gewond. Kort na de feiten kon een agent in Burger de dader overmeesteren. Binnenlandse Zaken in Frankrijk houdt vol dat het motief van de man onduidelijk is en dat hij een sterk verwarde de indruk maakte. Op een braakliggend privéterrein in Anderlecht is opnieuw een geïmproviseerd Roma-tentenkamp opgedoken. Er zou een tiental zigeuners verblijven. De bewoners hebben reguliere opvang geweigerd en willen niet vertrekken. Al geldt sinds kort een gasboete van €500 voor het illegaal opslaan van een kamp. Anderlecht kampte eerder dit jaar al meermaals met hetzelfde probleem. PS-burgemeester Kumps zegt dat de bewoners onder geen beding kunnen blijven. In een open brief reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino furieus op alle kritiek op het recente WK-voetbal. De Zwitser beschouwt het toernooi als een succes met amper incidenten en vooral eenheid en inclusiviteit. Infantino verwijt onder meer media en pers onjuiste informatie en haat te verspreiden. In de brief ging hij niet in op de ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse speler Balogun voor de partij tegen België. Infantino besloot met de opmerkelijke woorden dat de wereld tolerantie nodig heeft en geen verdeeldheid. Günther von Hagens is overleden. De Duitse anatoom werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn Körperwelten-tentoonstellingen met opgezette menselijke lichamen. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen methode plastinatie. Bij ons veroorzaakte de expo aan het begin van deze eeuw nog heel wat beroering. Toch lokte Körperwelten wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers. Von Hagens was 81. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Overal droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het kwik blijft hangen op 24 graden. Vanaf morgen komen de 30 graden opnieuw in zicht.
4: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.
6: Damn. You let her catch you? You say what you always say. Say it wasn't me.

En heb je een hele leuke vakantiefoto die je heel graag met ons wil delen? Dan moet je maar even surfen naar onze website of hem gewoon even doormailen. Dat kan naar tenerife@fmgoud.be en dan delen we hem heel graag op onze socials.

Ja, en dan nog een wist je dat je op deze fijne werkdag... Wist je dat het gemiddeld maximum temperatuur over een gans jaar 28 graden is? En dat de minimum temperatuur 15 graden is? Nee? Voilà, dan ben je nu weer helemaal mee. Welkom bij FM Goud, Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Hola. Hola, FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet.

waar niets moet en alles mag. Tenerife, een goeie avond. Wij geven je gratis de beste muziekmix cadeau.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Stuur ons zeker een berichtje als je luistert naar tenerife@fmgoud.be. Tenerife@fmgoud.be.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check FM.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: beste.
1: Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique, de frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Het parket in Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen de vrijspraak voor vier agenten van de politie Wetteren. Vier jaar geleden kwam een man van 26 om bij een politieinterventie nadat één agent hem in een wurggreep nam. De man, die vermoedelijk een psychotische reactie had na overmatig druggebruik, had zich eerder zeer agressief opgesteld. De rechter in eerste aanleg had geoordeeld dat het gedrag van de agenten gewettigd was. De dodelijke brand van afgelopen weekend in Schaarbeek in Brussel krijgt mogelijk nog een staartje. Bij de brand kwamen een Afrikaanse moeder en tienerdochter om het leven. Er vielen ook diverse gewonden. Het parket stelt zich vragen bij de veiligheidsvoorzieningen in het gebouw en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. In Duitsland is er veel beroering nu vaststaat dat de Libanese dader van de dodelijke aanslag op de Pride in de cel had moeten zitten. Omdat het parket in beroep ging tegen zijn veroordeling tot 22 maanden cel wegens moslim-extremisme, kon de man afgelopen weekend vrij rondlopen. Diverse politieke partijen vinden dat religieuze radicalisering in Duitsland een hardere aanpak verdient. Bondskanselier Merz waarschuwt intussen voor te extreme politieke conclusies. En nog in Duitsland verdwijnen bij autoconstructeur Porsche de volgende jaren nog eens 5000 banen. Die komen bovenop de schrapping van 2000 jobs die begin vorig jaar was aangekondigd. Directie en bonden zijn overeengekomen de afslanking te spreiden in de tijd en maximaal te laten verlopen via pensioen en vrijwillig vertrek. Porsche leidt zwaar onder de dure investeringen voor productie van elektrische auto's. Ook bij moederbedrijf Volkswagen staan nog altijd 50.000 banen op de helling. Helder en zacht tijdens de nacht tot 16 graden. Daarna volgt de eerste van een reeks zeer warme dagen die al zeker de hele week aanhouden. Dinsdag is dat nog tot 30, vanaf woensdag tot 34 graden.
4: Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
1: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan. Hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Goeienacht, welkom bij je gouden

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud is de nummer 1 in je regio, ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud, we love social.
5: No fighting.
6: We got the refugees.
5: No fighting.
6: Up in here.

Hola, FM Gouw Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

gêné sur le nez. Oh, pas de sous.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud. Good times. Great music.